Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petter Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pak een beetje 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Ray Human en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en in the end.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig Hellscore hoorden wij hem, de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Vaalskerk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De March Girls waren dat in de weekend voor de deur, zeker. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: and think of something new, no?
1: De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daarmee ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Fabulous Four, de Fab Four, noemen ze ook wel. Maar dat waren de Beatles natuurlijk.
1: 80 is prachtig.
0: Dekker Radio van start. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik ga een beetje smaken, kan mij het schelen. Beetje vlot doorstarten en zo. Ik voel me, als ik naar buiten kijk, want het is best wel redelijk weer, erg prettig vandaag. Ondanks mijn broken wings.

Wat een monumentale muziek toch van Mr. Mister en Broken Wings. En dat was in 1985 dat ze die hit hadden. Dat is lang geleden. Ken je deze nog? Stop.

0: het beste.
1: Dankjewel Stephanie Struik voor Het Beste van een jaartje of vijf terug.
2: Lasciatemi cantare.
1: En dit is Stockout.
2: Con la chitarra in mano.
1: Ik geef het toe. Toto Cotugno.
2: Lasciatemi cantare.
1: Uit Italië. Nou, daar gaan we dan hoor.
2: Sono un italiano.
1: En zo heet hij. L'Italiano. De Italiaan.

Elton John loopt toch ook wel heel wat jaartjes mee, hè, met zijn prachtige muziek. Can You Feel the Love Tonight? Was uit 1994. Hé, hey, we gaan de ouderwetse discotheek opzoeken. Kan mij het schelen, doe ik gewoon. Hoor eens even. Dat gaat wel goed, hè? Schwartz en Funk is dit. Don't Wait For Me. The Beach House Mix. Nou, ben benieuwd hoor. Hoor je in Dekker Radio.

Oude meuk uit de jaren 70 van Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown. Moet even opschieten, want ik heb André van Duin ook nog klaarstaan. En die gaat het over de zon hebben. Ik ben zo weer.

0: alles ziet er beter uit met André van Duin als de zon schijnt. We gaan schakelen met Studio 2, hoogste tijd.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Zo. Ik heb het overleefd hoor, de roundabout van de groep Yes uit 1971. Wat een herrie op mijn hoofd zeg. Jongen, jongen, jongen. En dan vergeet ik hem zachter te zetten. Eigen schuld denk ik. Hier is Diana Krall. Prachtige muziek.

we draaiden er drie achter elkaar. En dit was de laatste. Teddy Swims. Nou, die zwemt graag dus blijkbaar. Bad Dreams. Bij Dekkerradio ben je. En ik heb deze ook nog klaarstaan. Mooi. The Fine Young Cannibals.

Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Uit 1989. 89? Ja, heel lang geleden. Eventjes doorstarten. Want ik had deze ook nog voor je. De tijd vliegt altijd voorbij in zo'n dekkerradio namelijk. Ken je hem nog? Bert Herink. Juli, July. Bij dekkerradio.

Nederlandse versie van Brother Louie heet Julie July. En dat was een hitje voor Bert Herink uit Nederland in 1995. Ik had eens een keer een Engelstalige gast in de studio. Die sprak alleen maar Engels natuurlijk. En die kwam met een kennis mee. En die werd verrast door het nummer wat ik ging draaien in het radioprogramma wat ik toen deed. Want dat was Randy Van Warmer. En als je dat letterlijk vertaalt in het Engels, is het een bestelwagenverwarmer. Van Warmer. En die moest er ontzettend om lachen. Heet die man echt zo? Ik zeg, ja, echt wel. Just when you needed it most. Misschien herken je deze song wel.

alles dwars door elkaar. Spinning wheel, in de draaimolen zitten we, met blood, sweat and tears. Even kijken op de klok. Ja, ik moet wel opschieten hoor. Jongen, jongen. Jason Mraz en Meghan Trainor stonden te wachten op me. More than friends.

0: Ik ga zwaaien naar je, want het zit erop.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Zwaai je even terug? Oké, tot de volgende keer maar weer. Charlie Puth tot besluit. Als toetje. Changes. Tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Makosa. Mama ku, mama sa, mama ku, mama sa, mama ku, mama sa, mama ku, mama sa, mama.

Mandez-moi au Cameroun, au Inde, à Kiev.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Het was een muziek uit het jaar 1997. Bananarama, de opening van het programma Bond voor vandaag. Love in the First Degree. Fijn dat u erbij bent. De nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Ook de hedendaagse muziek. Dominic Fike, Baby Doll.

0: De muziek van de jaren 1969. Dion was dat en Runaround Sue. Even lekker terug in de vorige eeuw. Heel ver terug in de vorige eeuw.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, hopen wij voorts door naar het jaar 2007 met Linkin Park. What I've Done.

0: Dus terug uit het jaar 2007 met deze muziek van Linkin Park. What have I done?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Crash It uit 2019.

0: Jazeker, de muziek van Crash Up. 2019 kwam dit uit, Lost Without You. De titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Gideon. Hij zingt over het klavertje 4. Een vrolijke noot in het programma.

0: feestmuziek van Gideon, het klavertje 4.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek uit 1994, Dr. Alban.

0: Dr. Alban, 1994. Look Who's Talking Now.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: We gaan naar 1971. Paul McCartney en Wings.

1971 van Paul McCartney and Wings. Dit was Another Day. Wij gaan trouwens op na het half uur. Dat gaan we doen met de rest van Victoria Eamon. Recent werk. Dit is Slow and Easy.

muziek uit jaar 1982. Charlene hoorde u voorbij komen. I've Never Been To Me. En wel een soort klassiekertje deze platen. In de bonte muziekverzameling. En u bent er nog steeds bij. Jelly Roll. Om eens even de hele nacht zo'n muziek te pakken. Komt uit de film Goat. I'm Good. Woo!

0: I'm good. Gaat het met u ook goed? Ik hoop het wel. Dit was Jelly Roll, in ieder geval hedendaagse muziek hier in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Bobby Hebb.

0: uit 1966 met deze muziek van Bobby Hebb. Sunny was de titel van de plaat. En die is er ook in vele andere uitvoeringen nog weer geweest. Hè, deze.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Greg David uit 2003. Met zijn verborgen agenda. Hidden Agenda. Come on.

0: De muziek van Craig David, Hidden Agenda, de titel.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u, Shelton Bishop. If you've got the money, I've got the time.

De muziek van John Newman. 2013 kwam het uit Love Me Again. En dat bracht dus op het punt het programma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Jazeker, het zit er weer op een uurtje lang Bonte Buur Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met heel veel plezier voor bij elkaar geschraapt. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma, want dat is wel een van de dingen waar we het voor doen natuurlijk. Reageer ik allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com als het adres wat daar dan voor open staat. Rest mij nog u een hele fijne dag toe te wensen, met allerlei leuke dingen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Maar eerst gaan we 1976 met de dames Silver Confession, Fly Robin Fly. En daar nog een nieuw werkje van Jack's Tonic, Stars on the Boulevard. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Het geluid van het jaar 1980 is van Madness, horen voorbij komen. Baggy Trousers, titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai voor u het komende uur zo deze. Justin Bieber. Daisies.

0: De muziek van Justin Bieber uit 2025 wordt deze. Daisy is de titel van de plaat. Wij gaan nu terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk inderdaad. We gaan naar 1962 met Dion.
1: Oude meuk!
0: Ja, dat wisten we al. Little Diana.

0: Jazeker, de muziek van Dion, 1962 stamt het uit. Dit was het lied van Little Diana.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Bluff uit 2001. Ze is er niet.

0: was de muziek van Bluff. Ze is er niet, was de titel van deze opname. 2001 kwam dat alweer uit. Ja, oude meuk dus eigenlijk ook alweer. Ja, de tijd gaat snel.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington uit 2019 met Bats.

0: Kensington uit 2019, Bats, de titel van de plaat.
1: Luister het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw werkje van Debbie Laken. Dit is Just an Illusion.

0: Ongetwijfeld, dit is hem die wij kenden, 1983, BZN uit Volendam, Just an Illusion. Maar die gaan we nu niet draaien, dat gaan we een andere keer gewoon weer eens een keer doen, luisteraars.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: De muziek uit 1991, De La Soul, Ring, Ring, Ring.

0: will get back to you.
1: De La Soul, Ring Ring, haha, hey, ja, 1991.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 70.
1: Dat is even hiphoppen net, hè. Dit is andere koek. We gaan op naar het half uur trouwens met de broers Rob en Ferry Bolland. Bolland en Bolland uit 1972. Dit is Florida. Hey.

Winter in America is Cold. De doorbraak voor René Vroeger in het jaar 1988 origineel was van Doug Ashdown. En je hoort het hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog bij bent. Calvin Harris en Clementine Duck.

0: Zo heeft hij ook even meegedaan met de gymnastiek. Ja, natuurlijk, hè, deze Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings was de titel van de plaat. Dat kwam uit vorig jaar. Hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met de Delphonics. Lala means I love you. Liefde in de lucht. Oh, wat fijn.

0: Ja, heeft hij een beetje lekker meegezongen met deze. 1968, de Delphonics, dat La La La, dat ging natuurlijk best hè, om mee te zingen. La La La, I means I love you. Heerlijke oude meuk hier op het apparaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009 met Ilse de Lange. Het is een wonder, miracle.

0: Het wondertje van Ilse de Lange. Miracle, de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. In de categorie meer dan hits alleen. Rick Revel. Dit is Singing River.

0: En dat was muziek van Rick Revel. Singing River was de titel van deze nieuwe plaat. En ook de nieuwste muziek hier in het programma Bond uiteraard.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biggie.
0: Een heart attack moeten we niet hebben. Demi Lovato. 2013 muziek.

De muziek van Demi Lovato uit 2013 en ik zie dat we uit het tijd gaan gieren. Dit was Heart Attack trouwens. Dit was hem dan weer een uurtje lang Bonte Kroe Radio Toestel voor vandaag. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Wilt u reageren op het programma? Dan kan, dan mag natuurlijk altijd janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag toe en ga wat leuks doen. Dat is altijd weer een goed advies. Als je wat leuks doet, heb je er ook wel lol van, zou ik zeggen. Goed, ik vertel u verder nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975 met Eric Clapton. Swing Low, Sweet Chariot. En daarna nog hebben we een nieuw weetje van Bart Schepers. Die zingt over de wereldborrel. Ik zeg bedankt, de groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Je hoorde zoals altijd een origineel wat later gecoverd zou worden. Deze keer waren dat de Dream Lovers en You Gave Me Somebody to Love. Amerikaanse doo-wop groep afkomstig uit Philadelphia. In het begin van hun carrière hadden ze ook andere namen zoals The Romancers en The Midnighters. Nou, onder deze laatste naam zouden ze als backing vocals optreden bij het nummer The Twist van niemand minder dan Chubby Checker natuurlijk. Het nummer wat je hoorde, You Gave Me Somebody to Love, zou later nog gecoverd worden door Manfred Mann in 1966. En ook in datzelfde jaar coverden The Fortunes het nummer. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Je weet, we gaan je ook deze keer weer verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat komt deze keer voor rekening van de groep The Zips. En in de tragiek van de muziek belichten we in het korte leven van Bert Jans, een Schotse folkzanger. Maar eerst mag je geluisteren naar deze, naar The Shuffles en Big City Lights.

toch eerlijk op deze muziek. Je hoorde Laverne Baker en Hey Memphis. Amerikaanse R&B-zangeres die verscheidene hits had eind jaren 50, begin jaren 60. Haar grootste hit waren Tweedledee, Jim Dandy en I Cried a Tear. Ze begon overigens haar carrière in verscheidene clubs in Chicago, zoals Club de Lisa. Op de aankondigingsposter stond zij genoteerd als Little Miss Cher Carupper. En haar eerste hit had ze in 1951 met het al eerder genoemde Tweedledee, wat een vierde plaats wist te bereiken in de Amerikaanse R&B hitparade. En daarvoor hoorde je de Blossom Toes, What on Earth, Engelse psychedelische popgroep die actief waren tussen 1967 en 1969. Originele line-up was Brian Godding, Jim Cregan, Brian Belshaw en Kevin Westlake. Nou, echt commercieel hadden ze eigenlijk geen succes. En de band hield al op te bestaan in 1970. Was dus geen lange leven beschoren. We begonnen dit trio met de Shovels en Big City Lights, Engelse band die het nummer uit zouden brengen op 8 maart 1968. Het nummer is geschreven door het duo Tony Colton en Ray Smith, die trouwens ook tekende voor de productie. Zometeen onze nederpopplaat, de groep The Zips met het nummer Kicks and Chicks. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze, nou, vrijwel 90% instrumentale plaat van de Jeff Rowena Group met La Cucaracha.

De Beefeaters waren te gast in deze Oldies Project met Please Let Me Love You. Een eerste single van deze Amerikaanse rockgroep The Birds. Ja, zo noemden ze zich later. Nu nog waren ze de Beefeaters. Het liedje werd geschreven door Jim McQuinn, Gene Clark en Harvey Gerst. En op de B-kant stond het door McQuinn en Gerst geschreven Don't

zanger, liedjeschrijver en gitarist die het bekendst is geworden van zijn hit die je hoorde. En ook nog andere Rainy Night in Georgia. Hij wordt gewaardeerd om zijn specifieke, donkere, lage stem. Tony Joe White was de jongste van 7 kinderen en leefde op een katoenplantage in Oak Grove in Louisiana dus tijdens zijn kinderjaren. Zijn eerste optredens waren tijdens schoolfeesten en nadat hij klaar was met de high school speelde hij in nachtclubs in Texas en Louisiana. In 1968, zo hard gaat het verhaal, verhuisde hij naar Nashville. We begonnen met onze 90% instrumentale platen Jeff Rowena Group en La Cucaracha. Engelse instrumentale groep die bestond uit Tony Bushiel, Gordon Mailer, Bobby Smith en Pat Osborne. Zometeen de tragiek van de muziek. We gaan in het kort het leven belichten van de Schotse folkzanger Bert Jansen. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze plaat. Just One More Chance en dat wordt uitgevoerd door The Outer Limits.

0: Je hoort onze nederpopplaten hier in Joldies Project, de Zips en Kicks en Chicks. Progressieve gitaar werd uit de jaren 60 die het echter nooit verder heeft geschopt dan de status van een cultband. De Zips ontstaan uit een fusie tussen de Duitse groepen B-Town Skiffles en The Moving Strings. Zanger Jan Beck wordt bijna direct door Philip Elzerman vervangen. Het muziekgenre is aanvankelijk folk, maar verandert gestaag richting de beat. Overigens, ze bestaan nog steeds, want op 3 april 2011 vierde de Zips het 45-jarig bestaan in het Dolhuis in Dordrecht. Nou, tijdens deze gelegenheid hield de band het jubileumalbum Kicks and Chicks, dubbelpunt Ever Stoned ten Doop. Het vinylalbum bevat niet eerder uitgebrachte ongecensureerde versies en repetitieopnamen van nummers die 45 jaar eerder zijn opgenomen in het Dolhuis. En je weet, mocht jij een suggestie hebben voor een nederpop of een belpopplaat, je kan het altijd mailen naar info@theoldiesproject.nl. En voor de nederpopplaat hoorde je The Chosen Few, So Much To Look Forward To. Britse rockband uit 1962 en die bestond tot ongeveer 1966. De band die kwam voort uit onder meer het bandje Dean Ford en de Cresters. Een band opgericht in Newcastle upon Tyne. De twee leden van de band die verder van invloed waren op de popmuziek uit het noorden van Engeland waren Mick Gallagher en Alan Hull. Andere leden van de eerste Chosen Few waren Bumper Brown op bas, Rob Hutt zang en Tommy Jackman op drums. De Chosen Few kwamen tot twee singles geschreven door Hull en dat op PY Records. We begonnen met The Outer Limits, Just One More Chance. Engelse rockgroep afkomstig uit Leeds en een van de leden was Jeff Christie, die later met zijn groep Christie een grote hit had met het nummer Yellow River. En dat was allemaal in 1970.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Herbert Jans, beter bekend als Bert Jans, een Schotse folkmuzikant en een van de stichters van de band Pentangle. In de jaren 60 werd hij sterk beïnvloed door de gitarist Davy Graham en folkzangeres als Ann Briggs. Hij stond voornamelijk te boek als vooruitstrevend akoestische gitarist. Jans heeft tenminste 25 albums op zijn naam staan en heeft vooral vanaf de jaren 60 getoerd. Zijn werk heeft artiesten als Paul Simon, Johnny Marr, Bernard Butler, Jimmy Page, Nick Drake, Donovan en Neil Young beïnvloed. Hij heeft 2 Lifetime Achievement Awards bij de BBC Folk Awards mogen ontvangen. In 2001 voor zijn solo-optredens en de andere in 2007 als lid van Pentangle. Hij bracht daar 2 jaar door met gelegenheidsoptredens in Britse folkclubs. Tussen 1963 en 1965 reisde hij in Europa en daarbuiten liftend van plaats tot plaats. En levend van inkomsten als straatmuzikant en ongedwongen muzikale optredens in bars en cafés. Jans verhuisde uiteindelijk naar Londen, waar in het midden van de jaren 60 een groeiende interesse in de folkmuziek was. Daar ontmoette hij de ingenieur en producer Bill Leader, in wiens huis zij muziek maakte voor een opname op een tape recorder. Leader verkocht de band voor 100 Engelse ponden aan Transatlantic Records. Het album Bert Jans werd uitgebracht in 1965 en daar werden 150.000 exemplaren van verkocht. Tot de beste nummers van dit album worden Do You Hear Me Now en het nummer wat je zometeen gaat horen, Needle of Death, gerekend. In zijn vroege carrière werd Jans soms gekarakteriseerd als een Britse Bob Dylan. Op 5 oktober 2011 bezweek Jans na een lang gevecht tegen kanker. In de tragiek van de muziek Bert Jans en The Needle of Death.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Het zal de vaste luisteraars van dit programma niet ontgaan zijn. Je hoorde Chet Carson en Jesse James. Uit de stal van Joe Mick duidelijk te horen. De gitaar in de nummer wordt overigens gespeeld door Richie Blackmore. Daarvoor hoorde je Marcy Blaine en What Does a Girl Do? Ze werd geboren als Marcia Blank en haar grootste hit had ze met de nummer Bobby's Girl, dat een derde plaats wist te bereiken in de Billboard Hot 100. Later zou ze voor de Duitse markt ook nummers opnemen in het Duits. We begonnen met de tragiek van de muziek Burjans en Needle of Death. En ook hiervoor geldt jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Brian Howard en de Silhouettes, Eden Kane, Arthur Connolly. Maar eerst deze van The Executioners en I Want a Rain.

hablar.

Ryan Howard en de Silhouettes hoorden hier in The Oldies Project en Young and Evil, een Engelse rock'n'roll groep afkomstig uit Mitchum, met onder andere Jeff Beck in de gelederen. Ze namen ook muziek op samen met Jimmy Page en de band werd eind jaren 60 opgericht door leadzanger Phil Somerville. Daarvoor hoorde je Eden Kane en Well I Ask You, een Engelse zanger geboren in India. Naast zanger was hij ook nog producer, tv-persoonlijkheid en filmacteur. Hij is de oude broer van Peter Sarstedt. Je kent hem natuurlijk toch wel van Where Do You Go To My Lovely en Clive Sarstedt. Het nummer wat je hoorde kwam uit in 1961 en wist een eerste plaats te bereiken in de Engelse hitparade. En daarvoor hoorde je Arthur Connolly en Sweet Soul Music, Amerikaanse soulzanger. Zijn grootste hit was een nummer dat je hoorde. Hij schreef dat in 1967 samen met zijn grote voorbeeld en leermeester Otis Redding. Er wordt gezegd dat Connolly de dood van Redding in december 1967 nooit echt heeft verwerkt. En hoewel hij eerst nog geruime tijd bleef opnemen en toeren, vestigde hij zich uiteindelijk in Europa. Eerst in Brussel, later in Amsterdam en ook was hij actief als ontwerper van tapijten en meubilair, om maar twee uitersten te noemen. Connolly overleed op 57-jarige leeftijd in Ruurlo aan de gevolgen van kanker. En hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats Voorde in Gelderland. Daarvoor begonnen met The Executioners en I Want Rain. Amerikaanse band uit de staat Ohio. En het nummer brachten ze uit in juli 1966. En is geschreven door het duo Grim en Waskak. Als ik het goed uitspreek tenminste. Hey, tot zover hebben we weer deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Facebook.com/TheOldiesProject. Of ga naar TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van de Flurry Banda Rose en Linda Loves Linda. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

nog van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

En inderdaad, na het nuttigen van een paar pilletjes kan ik ook zo zingen, als het ware. En inderdaad wel, hopelijk moet je het nooit horen natuurlijk. Hè. Muziek van we begonnen deze vrijdagmiddag natuurlijk met muziek van Crystal Waters. En dan met haar nee, helemaal niet. Gypsy Woman, inderdaad wel. Of ze van de zigeunerafkomst is, dat weet ik niet helemaal juist. Maar het zou natuurlijk wel kunnen na deze platen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Dus het was Gypsy Woman hier op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur. En als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Tower and I See You Tonight. Je weet maar nooit wie je tegenkomt op een vrijdagavond. Wel, het weekend is weer gestart hier in de lunchbreak.

0: kan ik zo zeggen, geen tratjes om zonder handschoenen aan te pakken. Het Pussycat, ja inderdaad wel. En het is allemaal met Do It La Bamba. Weet je wel, dat was een dans dat de jongeren deden vroeger in de jaren 70 en 80. Op de dansvloer allemaal in een cirkeltje gaan staan en dan iemand in het midden. En de kusjesdans, zo noemden wij dat, de La Bamba. Ja inderdaad wel. Tegenwoordig wordt dat allemaal niet meer zo getolereerd, heb ik de indruk. Nee. Maar ja, je weet, de tijden veranderen en de mensen veranderen en alles verandert. Dus je moet ook maar mee veranderen, zeggen ze dan. En dat doen we dan natuurlijk ook.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song vandaag in de lunchbreak. Hier is Julio Iglesias.

Ach ja, inderdaad wel, hè. Ja, kom wat dichterbij. Kom maar lekker dicht bij de radio, zou ik zeggen. En als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. Muziek van Reggie, Jacques Dereze en O.T. En het al met een kom wat dichterbij. Hadden ze een hele grote hit vorig jaar natuurlijk, hè, inderdaad wel. En dat allemaal hier vandaag deze vrijdag te horen. En de lunchbreak natuurlijk, wat had je gedacht? Hier is Maroon 5. En dit allemaal met hun memories. Ja, wie geeft deze niet, hè? Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer memories je hebt. Onthoud dat goed.

Ja, inderdaad, de man die met dankzij zijn videoclipje heel bekend geworden is natuurlijk. Ik heb het allemaal over Carl Douglas en dit maakt zijn Kung Fu Fighting. Ja, heeft ons eventjes de Kung Fu Fighting leren kennen en dat allemaal via de YouTube en via het mooie spotje dat hij gemaakt heeft natuurlijk rond deze song. En dat allemaal hier in de lunchbreak smakelijk eten in ieder geval. Want tussen 12 en 1, dan eet iedereen. En aan de kust, wel, dat doen ze daar ook natuurlijk. Hier is Bluff en aan de kust.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En geniet van je weekend, van het begin van het weekend. We gaan terug met Fleetwood Mac naar 1967, dat is heel lang geleden. Sommigen van ons waren misschien nog niet geboren, wie weet. Fleetwood Mac is dan nog een Britse bluesband, treedt vandaag op in 1967 op het internationaal jazz- en bluesfestival voor het eerst op naast onder andere Pink Floyd, Cream, Jeff Beck en The Move. Hier is Fleetwood Mac met hun You Can Go Your Own Way.

0: de lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit.

En inderdaad, je zult daar nog wel goren voorbij komen natuurlijk. Hè. En de lunchbreak, zeker weten. Maar scheelt de week onze hit heeft natuurlijk Somber en Homewrecker. Van maandag tot met vrijdag heb je hem kunnen horen als onze hit heeft. En we hopen en we wensen hem veel succes toe natuurlijk. Dat hij maar snel een grote hit wordt. Inderdaad wel. Hier is Robin Tiggle en Blurred Lines. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak.

En daarna met Pharrell Williams met Robin Tickle en nog een paar van uw wintjes van hun naar Turkije. Ja, wat een hele mooie videoclip als je mij vraagt. Er was een gekozen versie en er was een niet gekozen versie. Ja. Waar ik in wegen gedraaid heb, kan het je niet zeggen. Ik kan het ook niet zien natuurlijk. Hè. Nee, helemaal niet. Bloodlines hier in de lunchbreak natuurlijk nog tot 1 uur op je radio met de muzikale vitamintjes die zo nodig zijn. En ik zou zeggen, ja, maak er ook natuurlijk een heel weekend van. Hè.

0: En dan hadden we Barry Ryan. En dit was heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Met Can't Get Enough of Your Love Baby. Ja. Hij heeft ook nog een hele song gemaakt natuurlijk met Lisa Stansfield in de tijd. Oh ja, dat was ook een hele mooie. Hebben we er niet kunnen tussensteken. Want ja, er zijn maar 5 dagen in een week natuurlijk. Hè. Je kunt maar 5 songs van een bepaalde artiest draaien in een week. Dus als er nog eens voorkomt natuurlijk, dat Barry White onze artiest zou zijn wel, dan draaien we zeker deze ook nog eens hier in de lunchbreak. Goed, hier is Jennifer Lopez en Baila Conmigo.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame,

Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.

0: En dan hadden ze hem vast en laat hem nooit meer los. Ik zeg op je radio natuurlijk. Hè. Dat was de muziek van Silver Convention en de Baby Save Me, Save Me. En zo verder natuurlijk. Ja, het is tijd geworden voor onze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hoog tijd voor onze toetjesplaat van de dag. En dat zijn de Bee Gees geworden. En Night Fever Night, Night Fever Night. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag misschien een afspraakje maken. Of anders zeker maandag. Ja, inderdaad wel. Zijn we er weer met een hele nieuwe week van Lunchbreak. Met alles erop en eraan. Ik neem afscheid van jullie met de Bee Gees en Night Fever Night Fever Night. Bedankt om te luisteren. Bye bye.

De single-uitvoering van het oneindig mooie nummer van Eagles uit de warme zomer van 1975. One of These Nights. Zo, vriendelijk welkom waarop deze fantastische mooie upload. Tuurlijk, de plaatjes voor de frustraatjes. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Sluit je aan en wees welkom. Dit is de Middle of the

0: James. Zong nog eventjes lekker een woordje mee. Stelling on the top in the middle of the road show, waar je zo meteen getuige bent van een fijne voor achter de koeken hoorde. Allereerst, Taco uit de grijze wijze jaren 80.
1: If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Put another ritz

0: zitten. Ligt hier al een paar jaar te wachten, joh. Eindelijk, de knecht, eindelijk op de draaitafel. Lekker hoor, put it in the wit. We nemen je mee terug naar de hits. De hits van toen. In the middle of the workshop.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, van die rare tijden ook. Dan denk ik, ik wil eruit, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Duitsland? Nee. Kunnen we heen? Roendemhausen? Is dat een idee?
1: The middle of the roadshow.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee.

0: Je weet wat ik wil gaan zeggen, hè? Natuurlijk.
1: Amigo. 1-9-2. Hans de Knecht.
0: Ah, grapje moet kunnen. Niet waar? Oh, Wim de G. Wim, ja, nou goed, Wim. Hij zit hier gezellig ook in de kantine op dit ogenblik van de Middel of the Roadshow. Dat is een heel klein hokje naast van een paar vierkante meter. Meer heeft hij helaas niet. Spits als een oortje zo weer van. Hey, amigo. Tower was het. Begin jaren 80. Klein hitje geweest in de lage landen onder Nederland. En zo draaien we lekker door. Tuurlijk. En het is allemaal goud en vaaien vandaag. Het zijn de plaatjes voor de volksgraatjes. De plaatjes met de gaatjes. Het is bijna allemaal vernieuwd wat ik draai voor jou.

Das war einmal, liebe Freunde, Billy Preston mit Sayurita. It will come in time. Of alles werd er gezegd, ook dit is voltooid verleden tijd. Maar nog lang niet vergeten en sowieso niet versleten. Vier lange palen en digitale kanalen. Hoor je ook vandaag de Middle of the Road Show. Al zoveel lekkere programma's die vandaag voorbij komen. Voor jou, op jouw radio. Even een uitstapje terug naar 1971.

0: Leuk is dat, hè? Ze komen uit alle windstreken. Ze vliegen zo over al die zeven zeeën. En landen in een soort moment van time machine. In de middel van de roadshow. De zomer van 1969 kwam uit in 1990. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Augustus 1990, een dikke zomerrit voor Brian Adams in jouw middel of trotsje. Zo meteen gaan we het onderwijs in. Jawel, met ABBA. When I Kiss the Teacher zit eraan te komen. Allereerst Dr. Hoek met zijn prettige stemgeluid. A Little...

Die hoes van die langspeelplaat. Terwijl ze met z'n vieren gezellig in de helikopter zitten. Abba, Arrival. En je wil het geloven of niet? Dat was een van de eerste LP's langspeelplaten die ik ooit kocht in 1976, geloof ik. Abba, Arrival. Het openingsgebeur When I Kissed the Teacher. Terug in de middle of the road. Ja, lekker toch? Oh-oh. Dit was 1982. Het zijn de mannen van Doe Maar.

0: Kousen aus.
1: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

de lieve schat. Let's Herbert voor de boy. Lekker dansplaatje was het in de jaren 80. Het was Denise Williams terug in de Middle of the Road Show. Dus op de radio. Wat praat ook nog steeds thuis. Het origineel is van de Juice Corporation en Forrest die deed een gooi naar de top. Met hetzelfde nummer, Rock the Boat. Maar volgens mij ook een beetje dankzij mastermixer Ben Liebrand.

heb ook zo'n ding gehad. Een soort met van bier dronk computer. Haha, kon je van alles mee, man. Inmiddels al antiek, dat staat ergens in het museum. Een of andere audio audiofiel museum. Oh, wat? Ja, Wim die schudt weer van het zal wel eens. Je lul lekker. Wim daar aan de andere kant van de glas. Hier brandt een rood lampje. En dat betekent ook nog, er staat iemand met een vlag te zwaaien. Dat het tijd is om afscheid te nemen. Maak er nog een leuke voortzetting van. En veel plezier met de rest van de jongens.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, weer een lekkere stapel liedjes voor je uitgezocht. En dat komende uur ga ik ze weer lekker voor je draaien. En ik verzeker je, er is vast iets voor jou bij. Dus laat hem lekker aanstaan op een uurtje. De muziekfabriek.
2: Ron van der Steen.
3: De muziekfabriek.
1: En hier zijn de eerste drie liedjes. We gaan van start met Katie Melloa. Hier is Moonshine.
4: Hey van der Steen, je weet me met je muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: Dat waren de eerste drie in de muziekfabriek. Als laatste Madonna even de voetjes van de vloer met Girl Gone Wild. En nog altijd ben ik zeer groot fan van haar, van deze zeer enerverende artiest. In het midden zat ABBA met One of Us. En we begonnen met Katie Melua van het album Secret Symphony. Hoorde je het hele mooie jazzy nummer Moonshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Nou, laat je maar weer eens verrassen, want die is zeker in deze aflevering aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, het valt reuze mee. We gaan terug naar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Deze Amerikaanse hip-hop band komt uit Los Angeles en werd in 1992 opgericht. In het begin waren hun teksten te positief en vredelievend, waardoor er nooit een album is uitgebracht. Nadat een van de groepsleden, Eazy-E, aan AIDS stierf, dat was in 1995, werd de groepslid veranderd in de Black Eyed Peas. En dat resulteerde in hun debuutalbum Behind the Front, wat overigens ook door critici goed werd ontvangen. Hun doorbraak kwam echter met het derde album Elephunk uit 2003. Op dit album is de nieuwe zangeres Stacey Fergie te horen, die voorheen opdrad bij Kids Incorporated en ook lid was van een tienerband. Van het album verscheen het anti-oorlogslied Where Is The Love, dat hun eerste grote doorbraak zou worden in vele landen. Het nummer stond een week eerder nog op nummertje 3, maar het zou al snel op nummer 1 terechtkomen en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Daniel Bedingfield met Never Gonna Leave Your Side. We hebben te maken met een Nieuw-Zeelandse zanger die opgroeide in Londen. Hij is de broer van Natasha Bedingfield. Hij brak door met de single Gotta Get Through This, waarmee hij de Britse hitlijst behaalde. Aardig is om te vertellen dat hij het nummer in zijn slaapkamer opnam. Met de singles If You're Not The One and Never Gonna Leave Your Side bereikte Daniel ook de eerste plaats van de Britse hitlijst. In het begin van 2004 kwam hij bijna om het leven door een auto-ongeluk. Maar na 6 maanden revalideren kwam alles gelukkig weer in orde. Het nummer Never Gonna Leave Your Side was in Nederland relatief een kleine hit en stond die week op 27. Een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 27 september, oftewel week 39 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Even lekker genieten met deze van Daniel Bedingfield. Wat een mooi liefdesliedje. Never Gonna Leave Your Side stond er even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. We gaan van start met Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: één ding weet ik zeker. Je hebt vast uit volle borst mee zitten zingen met dit prachtige liedje van Irene Cara en What a Feeling. Afkomstig uit de film Flashdance. Daarvoor zat Lolita op de Franse tour met Jolie Garçon. En we begonnen met Agdana Munning, Het regent zonder stralen. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. Als je meer wilt weten over de fabriek, heb ik goed nieuws. Want we hebben een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De jukebox, nou, die gaan we weer eens laten draaien.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Teresa Brewer werd in 1931 geboren en was een Amerikaanse popzangeres wiens stijl voornamelijk ligt in het jazz met een knipoog naar de R&B. Ze was een van de meest productieve vrouwelijke zangeressen.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En dat was in de jaren 50. Ze nam bijna 600 nummers op. Alhoewel ze nooit zanglessen nam, heeft ze wel aan tapdansen gedaan. Op de leeftijd van 12 jaar keerde ze terug naar Toledo om een normaal schoolleven te leiden. Maar ze bleef wel presteren en won zo op 16-jarige leeftijd een talentenjacht. Om vervolgens naar de stad New York af te reizen om te verschijnen in de show Step to the Stars. Een agent genaamd Richie Lucilla hoorde haar zingen en nam haar carrière in de hand en al snel tekende ze een platencontract. In 1949 nam ze de single Copenhagen op, samen met Dixieland All Stars. Op de B-kant werd het nummer Music, Music, Music gezet. In plaats dat de A-kant een succes zou worden, werd het de B-kant. Ze verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren van het nummer Music, Music, Music. Het liedje behaalde in 1950 een nummer 1 notering in Amerika. Teresa Brewer is helaas niet meer onder ons. Ze overleed in het jaar 2007. Luister uit onze jukebox naar het nummer Music, Music, Music van niemand minder dan Teresa Brewer.
1: Jukebox Classic.

En nu hoor ik je zeggen, dit heb ik vaker gehoord. En dat klopt, alleen dit is het origineel uit 1950. Gedaan door Teresa Brewer, ze stond even centraal als de Jukebox Classic met Music, Music, Music. Jaren later werd het ook gedaan door onze eigen Nico Haak. Helaas niet meer onder ons. Maar toch leuk om daar een stukje van te draaien. Luister naar Moezijn.

Zijn. Dus stop even met al die pillen. Ga gewoon even lekker dansen. Neem het advies van Nico aan. In een latere aflevering van de Muziekfabriek ga ik het nummer van Nico Haak helemaal voor je draaien. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Waaronder deze van Elisa Doolittle.

0: Strakjes gaan we het rijtje voor je afmaken, maar je hebt nog één item van mij te goed. En dat is de oude lullenplaat. Hij is een Amerikaanse zanger-gitarist die deel uitmaakte van de groep Radio.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep scoorde in Amerika diverse hits. En naast de US scoorde de band ook 3 hits in Nederland.
1: Oude lullenplaat.
0: Waarvan respectievelijk 2 in de top 10 terechtkwamen. In 1982 ging Ray Parker Jr. echter solo. Wat uiteindelijk resulteerde in een wereldhit. Dat was met Ghostbusters uit de gelijknamige speelfilm. In 1987 probeerde hij het nogmaals met I Don't Think That Man Should Sleep Alone and Over You. Een duet met Natalie Cole. Maar dat zou niet zo succesvol zijn als Ghostbusters. Luister nog eens naar die mega-hit van toen van Ray Parker Jr. Hier is Ghostbusters.
1: Oude lullenplein.

0: Volgens mij heeft iedereen die film gezien in het jaar 1984. En daar stamt die hit dus ook uit voor Ray Parker Jr. uit die gelijknamige film Ghostbusters. We blijven nog even hangen in het jaar 1984, want ik heb nog wat oude nieuwsfeiten voor je verzameld. Zo moet Vanessa Williams haar titel van Miss America inleveren. De mooiste vrouw van het land had naakt geposeerd voor het tijdschrift Penthouse. Volgens de regels van de misverkiezing had ze daarom niet mogen meedoen aan de verkiezing en werd haar de titel afgenomen. We blijven nog even in de VS. De Apple Macintosh computer wordt geïntroduceerd. De computer is vernoemd naar de Macintosh, een appelsoort. De computer was 2 dagen eerder aangekondigd in een spectaculair 1 minuut durend reclamefilmpje dat uitgezonden werd in de pauze van het Amerikaanse Super Bowl. De grote finale van het Amerikaanse voetbal. De computer toen met een kloksnelheid van 7,83 MHz kostte ruim $2000. En in Afrika vindt een naamswijziging plaats. In West-Afrika hernoemt Opper Volta zich tot Burkina Faso. Het land was 24 jaar eerder onafhankelijk geworden van Frankrijk, dat het land sinds 1896 had gekoloniseerd. En dat was allemaal in het jaar 1984.
1: Ron van der Steen, de muziekfabriek.
0: En dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Verder draaide ik nog Elisa Doolittle met Back Up. Gevolgd door C2C en Down the Road. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. Waaronder die van John Cicada met Angel. Gevolgd door Shaggy en Tony Gold met Hey Sexy Lady. Mits de klokken toelaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Goed, ik ga weer snel vandoor. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
3: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken

Mark was dat met Wat Dom als allereerste in deze afternoon episode die weer boordevol leuke plaatjes zit. Ik zie heel veel Nederlandstalig. Onder andere van Maxine, Hittegolf. Ja, dat is misschien best wel een beetje toepasselijk. Het wordt weer lekker warm. Kenny G en Tony Braxton helemaal op.

0: Nou, geweldig. Nog in dialect ook, hè? Mackie en Wiel waren dit. En de jongens van het Plattenland. Brandnieuwe single, debuutje.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En dan The Wolf met de twee F's. En Will O to Wis. Dat klinkt lekker, dit. Onder wat voor categorie valt dit? Ik heb geen idee. Maar leun even lekker achterover. Het lijkt een beetje bluesachtig. Het is een mix van alles. Zoals ik al zei, The Wolf met de twee F's op het eind uit 2023. Will I O to Wis.

mee te maken met die serie. Weet je wel, Martin, heet die vent? Weet je dat? Ja, goed. Laat maar, Band of Horses nu met Warning Signs. Small.

0: Braxton en Kenny G samen. Is dat onze Kenny G, dit? Weet je dat van, weet je wel, van Parijs en zo? Dat is een Kenny G voor mij wel. Nou, gaaf. How could an angel break my heart? Ja, ja. Frank van Etten, nu met Ik ben niet bang voor de duivel.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met...

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

The Color, Nothing Compares to You, hoorde je eventjes als eerst in het tweede gedeelte van deze Afternoon Delight met Iron Butterfly. Oh, gaaf dat we die gaan draaien. Dat is heel kort, heel oud, uit de jaren 70, eind jaren 60, begin jaren 70. Iron Butterfly en I Gotta Vida. Dat is ook I Gotta Vida. Legendarisch nummer. The Bombers Get Dancing, dat is een leuke bekende Rolato discoplaat uit 1979, zakjes. Justin Timberlake, Fucking Up the Disco, voor de Rolato discoplaat. Goed gekozen trouwens. Reggae Woman, Pocket, Meatloaf, Anything For You, I Do. Zo is het. Adieu, Sweet Banoff. Ook nog van de Nits. Oh, het is leuk dat we een beetje de Nits hebben. Maar is de Old City en Fireflies.

0: listening to the Golden Sound.
1: Now hear this music radio.
2: Inderdaad, want dit is ook weer zo legendarisch. Voor mij is het nog live ook dit. Of nou, nee, dit is de studioversie, sorry. Ik heb de studioversie van de niets. Adieu, sweet Barof. En achteraan straks Meatloaf. And I do anything for you.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

de Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Leuk dat je luistert.
2: De grootste hits en vergeten classics alle tijden. Welkom bij een nieuw uur. Hier is de Bram van der Mas Show.

toch een zangeres uit de jaren 70 uit de kast moet halen, dan pak je natuurlijk gewoon Tina Charles. Ja, heerlijke muziek van haar, zeg, echt wel. En ze had heel veel liedjes hoor. Ja, Nothing in the World, In the Middle of the Day, Goodbye My Life, Bobo's Party, One Broken Heart, You Set My Heart on Fire. En wij hoorden eigenlijk haar hele grootste hit en dat was I Love to Love. Twee keer uitgebracht trouwens, zie ik op mijn lijstje. En was die laatste keer, dat was een remix. En ja, veel albums en veel single hits. Hey, welkom bij de Bram van der Maas Show. Het komend uur ga ik je weer bijpraten over nieuws van toen. En we hebben natuurlijk heel veel items. We gaan gauw beginnen. Op de achtergrond hoor je ze al, de jongen.

0: En ik heb in het niet-grijs verleden, ja, heb ik ooit wel eens een live uitvoering gehoord van deze beste vriend. Ja, nou geweldig. Ook met Walk on the Wild Child. En ik weet dat Jan toen ook plaatjes draaide bij ons. En toen waren we nog eigenlijk in de staat van, het mag eigenlijk niet. Maar we deden het wel. En die had toen ja, een beetje reggae, een beetje dubmuziek was dat toen ook al, denk ik. Maar had deze ook altijd bij hem. En dan draaide altijd wel iets van Lou Reed. En deze is mij bijgebleven. Walk on the Wild Side, jaren 70 hits. Ik heb er hier nog eentje. Die is van Sherbert.
1: 1976.

0: Elton John, hè? Ja, had de oude hit weer eens even opgepoetst. En dat heeft hij met Dua Lipa heel goed gedaan, hoor, toen de tijd. Cold Heart was dat. En eens even kijken, wat hebben we hier alweer?
1: Deze is op verzoek.
0: Ja, inderdaad. Ada, jij komt uit Rotterdam. Bedankt voor je mail. En jij wilde een invulling geven aan de rubriek.
1: Jouw eerste plaatje.
0: Nou, dat kan. Dat gaan we dus ook doen. En dat doen we met tweemaal formatie. Sylvester en Patrick Coley. And baby, do you wanna fuck? Ja, natuurlijk. Lekker het weekend in, hè? Met Sylvester en Patrick Coley.

0: Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

staat top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten, Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
3: I can't wait for the weekend to begin.
2: Dit is tot en met zondag je

0: Take On Me. Het is Aha, Aha, Take On Me. Goedenavond.
1: Thank God it's Friday.
0: Het is vandaag vrijdag 8 mei. Vanuit Studio 2 is dit Thank God It's Friday. En iedere vrijdag de start van jouw weekend. Allereerst natuurlijk aan Straten bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandse talige mega top 40. We zijn er helemaal bij. Ik zeg het iedere week weer. Hè. De overzicht daarvan is terug te vinden op de website van Free Music Radio. We hebben nog terug te luisteren ook vanaf maandag. Ik ben laten vertellen. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland. Goedenavond. Music Beats, goedenavond Music Beats, DAB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten op diverse andere digitaal online radioplatformen. Staan allemaal vermeld op de website van Free Music Radio of zelfs bij Music Beats, om laten vertellen. Ja, dat is allemaal hetzelfde haast. Hè. Hey, ja, afgelopen week. Nou, gelukkig is het 4 en 5 mei redelijk rustig verlopen. Toch? Ja, hè? Ja. Oh ja, en de uitkomst van de natuurbranden. Ja, let op. Was van de week, hè? Was het gisteren? Ja, de uitkomst is bekend. Het is, ja, het komt door Defensie, in verband met de oefeningen. Maar jongens, dat wisten wij toch al. Jongens, kom op. Ja, er hoef hier geen hooggeleerde voor te zijn. Het is gewoon Defensie. Maar goed. Hey, de lente heeft even een terugval gehad. Maar morgen is het tussen de 20 en 22 graden hier in de omgeving van Rotterdam. En, zondag... Ja, morgen dus, ik zeg 20, 22 graden. Ja, en zondag een graadje of 19 tot 21. Dus dan zit je redelijk goed. Goed, we gaan jou gereed maken voor het weekend. We brengen jou muzikaal terug naar jouw jeugd. Dat doen met onze lekkere muziek zoals altijd. En de vaste items. En de vaste items, ik ga het gewoon iedere weer zeggen. Iedere week doe ik het weer. Hè. 8:30, keuze van Karel. Even 9:00, Hit of the Heartland. En 9:30, de plaat is verhaal. De live schakelen met Studio Uggelen. En ook 9:15, live on stage. De verzoekbox is geopend tot een uurtje of 9:30. Dat kan bij Free Music Radio. Dat kan bij Music Beats. Dat kan zelfs ook bij OZU Radio. Enfin, kijk even op je favoriete radiozender waar je dit moment naar luistert. Dan kun je ze gewoon indienen. En een leuk idee mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja, je kan niet drie dingen tegelijk, Joop. Nee. Dus altijd

and My Life. The Edge of Desire. Lekker opzwepend. Ja, ik heb alweer een verzoekje al binnen. Wat? 1, 2, er zijn al 4 verzoekjes binnen. Ja, het is niet te geloven. Ja, ik heb een verzoek binnengekregen van Christopher Cross. Voor Christopher Cross staat erbij. Wim die schrijft, goedenavond Job. Ja, ik luister het natuurlijk altijd op vrijdagavond. Zou je van mij Ride Like the Wind willen draaien? Een goede gouden ouwe is dat. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En de dames ook. En die zeggen, draaien met die handel. Gaan we doen. Voor jou, Christopher Cross.

Mooie plaatje was dat, Wim. Ride Like the Wind. Je vroeg hem aan. Christopher Cross. Inderdaad, een hele goede oude gouden oude. Trouwens, ik heb nog meer van die zoekplaatjes. Je moet gelijk lezen. Dat gaat niet natuurlijk, hè. John die schrijft bij groetjes en draai maar een hele goede plaat. Hij schrijft ook bij iets van U2 of zo. Nou, deze dan. The Angel of Harlem.

0: Angel of Harlem. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik zie nou net ook eventjes het verzoek zelf. Dat staat ook bij van YouTube, maar dat is een heel ander nummer, hè? Dat was Surrender. Die konden de dames zeker niet zo snel vinden, denk ik. Goed, Angel of Harlem vroeg John aan, speciaal, ja, voor iedereen, denk ik. Maar goed, ik vind het blij dat je ook weer meeluistert vanavond, John.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

spellen in de disco. Vrij vertaald, hè, was dat? Ja. High Hopes. Over die discotheek gesproken, jongens. Straks om 9 uur gaat die open. En dan gaan de deuren open. Mag je gewoon lekker naar binnen. En dan mag er weer gedanst worden. Ik zit even te kijken. Oh, goedenavond, Frans. Ja, ook Frans die schrijft. Goedenavond, Joop. Zullen we het nou toch over de gouden ouwe hebben? Zou je even mij in zijn eer willen draaien van Johnny Wakelin? Gaan we doen.

speciaal verzoek. Nou ja, al die verzoeken zijn speciaal bij ons, hè. Want het rijtje onder muziek vanavond. Frans vroeg hem aan. Johnny Wakelin. Inzaaien. En volgens mij is René er ook geweest, hè? Ja. 1976. We hebben het even opgezocht hoe lang dat geleden is. Dus zo lang brengen we jou terug naar jouw jeugd. En dan komt er gelijk een zoekje van Henk weer binnen. Van ja, ik wil ook graag het verzoekje van mij. Maar dan die gouden ouwe van Carol Gianni. Natuurlijk, disco van de bovenste plank. Ja, Henkie Disco. Het kan ook niet anders. En hij schrijft erbij... Ja,

Ja, mooi is dat, hè? Hit and Run Love van onze disco-specialist Henk. Die vroeg hem aan. En weet je wat, we gaan nog in... ik heb nog meer verzoekjes. Leo, die schrijft er ook bij. Wil je even voor mij Sommieu draaien? Speciaal voor mijn vriendin. Gaan we gewoon doen, hoor. Het is jouw moment. Het is ook iedereen zijn moment, want het is het weekend. En het weekend is nu gestart.

0: nummer. Daar komt het bij mij over. Ik weet niet of jullie is, maar bij mij komt het zo over. Somjeu. This is the moment. We zullen eens even gaan controleren of dat een goede versie is. Maar ik val mee doen zelf. Het was een zoekje van Leo. Dankjewel, Leo. En wij wensen jou natuurlijk ook een heel goed weekend. Dat schreef hij er nog even bij. Is het zover? Ja, jongens. Het is al zo. Jongens, dan gaat de tijd toch snel, jongens. Het is zo... Oh, het gaat zo snel als het gezellig is, hè? Ja. Het is weer zover. De bijdrage van de man uit Voorschoten onder de noemer. Hoe heet dat, jongens?
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Dat wou ik zeggen. Hele goeie.

0: was de keuze van Karel.
1: Ja, mooi hoor, Karel. Dankjewel. Het was een hele mooie keuze. Je hoort natuurlijk de Eagles met Take It Easy. Ja, volgende week weer. Zelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel. Daar zijn we zeker blij mee.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

Ja, het is een nieuw singeltje van Laura Heigen. In 1 seconde. Ja, en dat bij ons doen wij dat altijd 2 Nederlandstalige plaatjes in het eerste uur, zeg ik altijd. Toch, dames? De dames knikken ja aan de andere kant van het glas. Ja. Ik heb hier nog een verzoekje gekregen van Suzanne. Goedenavond, Suzanne. Schrijf erbij, wil je even mij Sienna Spiro draaien? Tuurlijk, gaan we doen.

keuze, maar eigenlijk is de muziek wat jullie zelf mooi vinden. Maar je vraagt het aan en wij proberen het hier een beetje te stroomlijnen. De dames staan aan de andere kant van het terras, Thea en Donna. En die stellen dan dit dan voor. En dan komt dat er heel mooi uit. Dankjewel, Linda. Oh nee, sorry, Suzanne. We gaan zo meteen naar Linda. Dankjewel, Suzanne, voor Sienna. Spiro was dat, Material Lover. Oké, ik had het net al een beetje gezegd, hè, Linda. Ja, Linda die schrijft... Goedenavond, Joop. Wil jij voor mijn man Maarten Phil Collins draaien? Nou, bij deze Maarten, speciaal voor jou. Je luistert nou voor de eerste keer, schrijft ze erbij. Studio. Heel lang geleden. En toch weer terug naar jouw jeugd. Heb ik me laten vertellen.

Phil Collins. Nou, ik denk dat het haar man is, denk ik. Kan niet anders. Want het is uit zijn jeugd, dus ja, goed, dat maakt ook niet uit. Oude mannen kunnen ook, ja, oké. Okay. Goed, speciaal voor jou, Maarten, moet ik zeggen. Hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is ook leuk. Dit was eigenlijk vroeger de officiële opening van de show. Maar goed, we gaan even naar disco. Hier zijn de Ritchie Family.

Het nummer van de show, zeg maar. The Ritchie Family, the best disco in town. Hey, we gaan even ruimte maken voor de afdeling Country. Daarvoor zometeen straks nog een reggae-nummer. Trouwens, over het reggae-nummer gesproken, dames en heren. Reggae, ja, dit is toch...

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw... Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: Carl is Super Freak. Je hoort natuurlijk Rick James, de lange versie van Super Freak. En het geeft ons altijd weer de gelegenheid om even snel naar het toilet te gaan. Even met de dames spreken aan de andere kant van het glas, die al de bezoekjes weer doornemen. En ja, dan hebben we ook weer van alles gehad, hè. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show.
1: Thank God it's Friday met Joop Schouten.
0: Ja, straks om 9:15 de Soul Show Classicer van Ferry Maat vanaf Bonaire. Om 9:30 gaan we live schakelen met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. Niet te vergeten, dames en heren. En om 9:15 live on stage. De beste live performances laten aan u horen. De verzoekbox is nog geopend tot een uurtje of 9:30. Maar we hebben genoeg verzoekjes staan. Dus probeer nog eventjes doorheen te friemelen, zou ik zeggen. Hey, blijf lekker hangen. De discotheek is geopend. En zoals altijd, natuurlijk, tweede nummer, Rantio.

het wordt wel tijd dat hij weer een nieuwe gaat maken, want hij was ermee bezig. Rentio, The Purple Shoot Man. Lekker hoor, René. Ja jongens, we trappen af met z'n allen het weekend, hè. Kom erbij, kom erbij.

lekker van jouw weekend. En we doen altijd weer tussen 8 en 10 uur op jouw favoriete radiozender. Hey, het is bijna kwart over 9, hoogste tijd voor de bijdrage van Bonaire. Ik zeg, oh ja, natuurlijk moet je even deze doen. Bonaire.

McRae, ex van George McRae natuurlijk. Keep the fire burning. Lekker jongens. Ik heb hier nog één verzoekplaatje te draaien. Ja. Zullen we dan eerst de verzoekbox even dichtgooien jongens? Ja, laten we dat even doen, anders blijven de mensen de verzoekjes aan draaien. We gaan de verzoekbox officieel sluiten. En ik heb nog één verzoekje binnengekregen, die was van Martin. En die gaan we gelijk draaien. Hij schrijft erbij, wil jij voor mij een remake draaien van Mike Lamboy? Oftewel, Mike remixen. Gaan we doen. Zeker deze, In the Stone, de 12-inch clubmix bij Mike remixen. Oftewel, Mike Lamboy, Earth, Wind & Fire.

0: Dankjewel Maarten. Maarten, bedankt. Martin, sorry. Martin, bedankt. Ja. Ja, even een applaus voor Mike Lamboy, jongens. Ja. Zo, als we nou toch over Mike hebben, dames en heren. Mike, laten wij gaan schakelen. Apeldoorn, Uggelen, jij mag het zeggen.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Quappo.
3: Bevrijdingsdag is een jaarlijks terugkerend evenement. Gezien de situatie in de wereld wordt de impact van de herdenking steeds groter. Als je in een vrij land woont, dan weet je eigenlijk pas goed wat voor groot goed dat is, als je ook weet wat het is om niet vrij te zijn. Steeds vaker komen we in contact met vluchtelingen, mensen die huis en haard hebben verlaten om te vluchten voor oorlogsgeweld. Mensen die bij ons opgevangen worden, maar die soms geen enkel toekomstperspectief zien. Kunnen we ooit terug naar ons land? En is er dan een kans dat we ons land weer kunnen opbouwen? En heb ik daar dan wel een toekomst? Dat zijn toch vraagstukken die van een hele andere orde zijn dan dat wij ontevreden zijn over het afschaffen van de vergoeding voor teruggeleverde energie. Wij zijn nog vrij. En dat hebben we te danken aan de offers die velen in de Tweede Wereldoorlog hebben gebracht. Het aantal mensen wat in die periode het daadwerkelijk heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner. Mensen die het bewust hebben meegemaakt, zijn dik in de 80. Dus het is nu aan de nieuwe generatie om de bewustwording dat we alles in het werk moeten stellen

0: deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Ja, dankjewel Piet Kwappo. Onze excuses ervoor, want we wisten even al niet of hij de plaat is moest starten. Of dat jij het instarten. Maar goed, dankjewel Piet Kwappo.

0: Studio Uggelen. Dankjewel Ria daar voor de productie. Je hoort natuurlijk de Hillary Street Country Club. Naar aanleiding, want Piet is daar vorige week geweest volgens mij. Ze waren live in Rotterdam. Ja, de Boogie Oogie Taste of Honey cover staat hier. Jouw plaat is verhaal. Even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Dan maakt Piet daar weer een heel mooi verhaal van. Dankjewel Piet. Dankjewel Ria. Ik zou zeggen, volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. Ja, zeg het maar. Nee, oké. De plaat en zijn verhaal. Tot volgende week, Piet.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats. Free Music Radio.
0: Speciaal voor Piet.

0: heb ik Piet onze auto's al zien dansen. Maar goed. Ja, dat is toch gezellig, jongens, of niet? We gaan er nog één draaien.
1: Het is weer zo avond, ja, met
0: zeg ik.
1: Schouten.
0: Zeg ik. We gaan er eentje draaien. Speciaal voor de dames. Jason Mraz. Hier is Butterfly.

Zit er lekker bij iedereen in zijn andere programma's. Live on stage. De dames hebben vandaag twee zelf uitgekozen en eentje is op verzoek. Ik ga niet zeggen welke verzoek is, maar ik ga ik zo meteen vertellen. We beginnen met de Doobie Brothers. De Doobie Brothers moet ik zeggen. En daarna komt Incognito. Alweer? Oké, okay. Incognito komt dan voorbij. En we eindigen met Donna Summer. Ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage. Thank God it's Friday, Live on Stage.

Ja, wij gaan vast afscheid nemen. En wie zijn wij? Thea, Donna, Piet en Ria en Karel van de productie. Dank aan Richard van de NTV OSU. Dank aan Berit Music Beats. We gaan maar eens vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Goed weekend. Hoi!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Origineel natuurlijk van Spiller en Sofiella's Baxter 2000. En nu remix, maar wel in zijn waarde gelaten door Not Without Friends.
1: Jesse Sprinkelman.
2: The best selection of electronic dance music.
1: The X.

uit Frankrijk komt deze man. Hugo Cantera, Fire to the Water. Ellie Veur werkte er ook aan mee. Dit is die X waar je fijn naar luistert. Je favoriete danceprogramma op de Nederlandse radio, tenminste, dat hoop ik.

En dat ook nog eens inderdaad. Van Duxel als een man van helden en A-Track. Het was ook de tijd van onder andere nou, dat je de Swedish House Mafia, een beetje Avicii. En in de tens had je Rudimental. Maar ook nu nog steeds in de 20s. Want Rudimental heeft nieuwe muziek uitgebracht. En het klinkt zo.

Heb je eens gehoord van het voyeurisme? Een voyeur is iemand die het seksueel aantrekkelijk vindt om alleen maar te kijken. Die hoeft dus niet per se mee te doen, maar die heeft genoeg aan kijken. Soms doen ze het met toestemming en in illegale gevallen doen ze het zonder toestemming.

Een zin die soms moeilijk is om uit te spreken, maar af en toe moeten we het toch zeggen, ook tegen onszelf. Don't you worry, child, een absolute tense classic van de Swedish House Mafia aan de vocalen van John Martin. Dit is die X5, we zijn lekker aan het dansen.

een of ander zonnig oord. Spanje of misschien wel Mexico. Colombia. Nee, niks is minder waar. Dit is Kisi Light. Die komt gewoon ja, echt uit het regenachtige Schotland. Maar als je dan zoveel regen ziet, dan begrijp ik wel dat je de zon een beetje in je studio probeert te brengen. En dan dat je dit soort muziek uitbrengt. Danka, het is nieuw en je hoort het in DX

0: jungle. Dat is toch een dankbaar onderwerp om muziek over te maken. Dit was Blondish en In de Jungle. Je hebt natuurlijk ook nog...
1: Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle.
0: Broederliefde en jungle. Ja, er lopen allemaal vieze beesten rond in de jungle. Maar het wordt in de muziek ook wel eens als metafoor gebruikt. Bijvoorbeeld... Welcome to Emma Louise, de jungle. Een van de vele onderwerpen

0: wat gas terugnemen. Met Too Sweet van Trinix en de Marksons Project. Deep House, zoals je het wil. Goede vocalen erin en lekker chill. Ah, oh, heerlijk zeg. Ik zie hier in de uitgaansagenda dat er een hoop te doen is dit weekend. Mocht je naar een wild feest gaan, kijk dan ook af en toe even in de spiegel.
1: Wat is het witte poeder op je neus?
2: Ik heb wel mooi een neus. Dance music and a little bit of explicit content. The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

alles kwam voorbij. En dan moest je nog een foto van maken en posten. Planken, dat was een trend in 2011. En toen was deze plaat een hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

laten we dus nog even de outro van deze plaat horen. Omdat het zo niet past bij de platen. Daarom ook weer juist wel bijna een beetje Moby-achtig. Het outro van Pitbull, Need Your Everjack en Give Me Everything. Brengt gelijk een einde aan Dick's Vibe voor deze week.